leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Makka-club in Hasselt sluit met onmiddellijke ingang definitief de deuren. Dat maakte de muziekclub bekend via sociale media. Alle geplande concerten en activiteiten worden meteen geannuleerd. De club kampte al langer met zware financiële problemen en een schuldenberg van meer dan een half miljoen euro. Artiesten klaagden de voorbije weken ook over onbetaalde vergoedingen en verschillende concerten waren al geschrapt. De sluiting van de muziekclub zorgt voor teleurstelling bij veel muziekliefhebbers in Limburg. Het zwembad van Hengeloef in Houthanen-Hellichteren mocht gisteren opnieuw volledig openen voor het publiek. Na verschillende controles bleek dat de waterkwaliteit in alle 6 baden aan de normen voldoet. Burgemeester Alain IJzermans gaf daarom groen licht voor de heropening. Wel loopt nog een apart onderzoek naar mogelijke betonrot in het zwembadcomplex. Vandaag blijft het nog altijd fris voor de tijd van het jaar. We moeten de hele dag rekening houden met mogelijke buien. Temperaturen tussen 3 en 13 graden. Zaterdag in de voormiddag nog kans op regen en buien. In de loop van de namiddag opdrogend. Maximaal 14 graden.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Aan het stadhuis van Sint-Gillis in Brussel hebben enkele honderden supporters van Union de bekerwinst gevierd. Gisteravond kwamen de spelers daar aan om samen met de fans feest te vieren. Lang bleef de ploeg niet, want zondag wacht al de topper in play-off 1 tegen leider Club Brugge. Dat duel kan beslissend worden in de strijd om de landstitel. In het westen van Frankrijk is in Nantes een jongen van 15 doodgeschoten. Bij de schietpartij raakten ook nog twee anderen van 13 en 14 gewond. Volgens de politie kwamen de daders op een motor aanrijden en sloegen ze na de feiten op de vlucht. In dezelfde wijk werd vorige maand ook al iemand doodgeschoten, mogelijk een afrekening in het drugsmilieu. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was er gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 landen konden zich nog plaatsen voor de finale morgen van het 70ste Eurovisie Songfestival. Denemarken, Malta, Tsjechië, Noorwegen, Australië, Albanië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne gaan door. België plaatste zich dinsdag al. De Fransman Christophe Laporte moet afhaken voor de Ronde van Frankrijk. De renner van team Visma Leasebike heeft een spierscheur opgelopen na een val op training. Laporte is 33 en mist de Tour daarmee al voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar moest hij ook al passen door ziekte. We starten met soms mooie zonnige perioden in het centrum. Daarna wisselen bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden dan.

check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Ach, laat maar waaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Greenyard Mazeik heeft woensdag zijn landstitel uitgebreid gevierd met een ontvangst op het stadhuis en een supportersfeest in de Steengoed Arena. Na een lange feestnacht verschenen spelers en staf met kleine oogjes, al klonk het lachend dat ze het niet laat, maar vroeg hadden gemaakt. Burgemeester Gunter Haaldermans noemde de club de trots van de Maaskant en prees de verbondenheid tussen stad en ploeg. Voorzitter Jos Fransen ziet de titel als een nieuwe stap in de sterke samenwerking tussen de club en de stad Mazeik. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt komende weken op 5 plaatsen in Limburg het asfalt. De werken vinden plaats in Diepenbeek, Sint-Ruiden, Heusden-Zolder, Bilze-Hoesselt en Herk de Stad. Op verschillende locaties worden wegen tijdelijk volledig afgesloten en gelden omleidingen voor auto's en fietsers. Volgens AWV gebeuren de meeste werken 's nachts om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe asfaltlagen moeten zorgen voor veiliger en duurzamere wegen in de provincie. Vandaag blijft het nog altijd fris voor de tijd van het jaar. We moeten de hele dag rekening houden met mogelijke buien. Temperaturen tussen 3 en 13 graden. Zaterdag in de voormiddag nog kans op regen en buien. In de loop van de namiddag opdrogend. Maximaal 14 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Al maar meer van ons loon gaat naar wonen, dat stelt Bouwfederatie M-Build vast. Het gaat vooral om de huur- of leningkosten en de energiefacturen. Wie alleen een huis of appartement huurt, geeft zelfs gemiddeld 55% van zijn inkomen aan wonen. Dat is onder meer het gevolg van de stijgende rentes op leningen en de hoge energieprijzen. Op de E34 in Lille is gisteren een motorrijder van 28 verongelukt. Over de precieze omstandigheden is niet veel bekend. En bij 3 andere ongevallen op dezelfde plaats raakten nog eens 12 mensen gewond. Dat gebeurde allemaal tijdens een extreme hagelbui. Die zorgde voor een dikke ijslaag van 2 centimeter op de rijweg. De hulpdiensten moesten de snelweg een hele tijd afsluiten. Pas rond 11 uur gisteravond kon het verkeer er weer door. In Sint Maartenslatum mag kinderdagverblijf Het Knuffelhuisje maandag weer opengaan. De crèche sloot 4 maanden geleden nadat een baby er een zware schedelbreuk had opgelopen door een val uit een hoogslaper. Die was niet goed gesloten. Dat de crèche nu weer open mag is opmerkelijk, want de laatste anderhalve maand liepen nog 3 klachten binnen. Volgens het agentschap Opgroeien hebben de uitbaters genoeg maatregelen genomen om alle gebreken weg te werken. De baby herstelt nog altijd en krijgt slaapmedicatie. China pleit voor een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die belangrijke doorvoerroute voor olie en gas is al weken geblokkeerd. Daardoor zijn onder meer diesel en benzine fors duurder geworden. Vandaag is het de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Een duikongeval in de Malediven heeft aan 5 Italianen het leven gekost. Het zou onder meer gaan om 3 wetenschappers van de Universiteit van Genua. Ze doken gisteren zo'n 50 meter diep om grotten te verkennen, maar kwamen niet meer boven. 1 lichaam is intussen teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies misgelopen is. We krijgen eerst opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. De temperatuur stijgt tot zo'n 13 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten en wordt het een graadje zachter.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: En meteen een stevig ritme opgelegd met deze Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire en The Emotions. Een hele goede morgen allemaal, welkom alweer, dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludoën.
0: Vandaag vrijdag 15 mei en we hebben voor alle zekerheid vanmorgen even naar boven gekeken om ons ervan te vergewissen dat Hemelvaartsdag wel volledig om is. En inderdaad, niks meer te bespeuren tussen hemel en aarde. En daar zijn we ontzettend blij om. En waar we ook ontzettend blij om zijn, is dat u weer afgestemd heeft op Ludo om te luisteren naar Espresso. En ik ga je belonen met muziek van The Shuffles, van Julien Clerc, van The Cats en deze ongelooflijke klassieker en onvergeetbare klassieker van The Drugs. Love is all around.

De Nobelprijs van Clouseau kwam uit in 1996. Niet meer echt de jeugdjaren van de popmuziek, maar wel zeg maar de tiener- of twintigjaren van de popmuziek. Nobelprijs en Clouseau, toch wel een van hun sterkste nummers als je het mij vraagt. Wel helemaal in de jeugdjaren van de popmuziek komen we met deze van Fleetwood Mac en Dreams.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Gisteren in Espresso draaiden we al Cliff Richard als Engelstalige artiest die in het Spaans zong. Nu is de beurt aan de Gets, of was het de beurt aan de Gets met Ave Maria No More. En dit zijn de Hughes Corporation, terug naar 74 met hun Rock the Boat.

Belgische band Vaya Con Dios rond frontvrouw en songwriter Danny Klein. In het begin van de jaren 90 waren ze waanzinnig populair, haalden een wereldwijde nummer 1 met What's a Woman en ook met deze Na Na Na. En sindsdien weinig nog gehoord van Vaya Con Dios, behalve dat de kassa leeg was in 2023 en ze toen een comeback plande. Maar helaas, dat is niet gelukt. En nu met Vaya Con Dios, of Vaya Con Dios is beter gezegd, daar hebben we het raden naar, want er verschijnt nog weinig in de pers van. Dus ze zullen wel een beetje gedijst zijn op dit moment. Maar goed, niet tegenstaande. Leuke groep en leuke muziek. Een comeback zou misschien wel welkom zijn om nog eens wat leuke plaatjes van de dames en de heren te horen. Regelmatig horen we nog wat van Julie Claire, alhoewel nieuw werk zit er ook niet meer in, dus we moeten teruggrijpen naar 1987. Hier is Helene.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
3: Espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

De mooie trompetten van Al Hurt en Java. En deze Java was derde en laatste plaat in ons drieluik. En dat is natuurlijk eentje zonder woorden, dat weet u. Daarvoor Jack and Jill met Radio. En daarvoor Julie Claire met Helene. En ik zei, we horen niet meer veel op muzikaal gebied van Julie Claire. Dat zal ook wel, want volgend jaar in 2027 wordt de brave man 80. Dus hij zal waarschijnlijk op rust zijn op dit moment. Maar hij leeft nog altijd, en, maar hij maakt dus geen muziek meer. En geeft me eens ongelijk eigenlijk. Maar ja, u zult zeggen, 79, dat is het nieuwe 60. Ja, ik hoor het u graag zeggen. Maar of dat ook zo is, dat is wat anders natuurlijk. Tijd voor muziek uit 1969, uit Nederland, van de Chaffels. Shalala, I Need You.

Wat een bijzonder sterk nummer toch, deze Bino en Mama Leone. Joey Dicer, kent u deze nog? En eigenlijk was het had het niet veel gescheeld of hadden van Joey Dicer nooit gehoord. Want haar buurman, die in de muziekbusiness zat, vroeg haar ooit eens om iets in te zingen in zijn nieuwe studio om de apparatuur te testen. En dat viel zo goed mee dat het plaatje meteen werd uitgebracht. En inderdaad, het werd een hele dikke hit, nummer 1 in Vlaanderen en in Nederland. En ook de Duitse versie scoorde in Duitsland goed. Dan heet het Was is denn bloß geschehen? Ja, in Nederland en in België heet het 100 years. Yeah.

Dat was Luisa Fernandez en Lay Love on You. En daarvoor de bekendste eendagsvlieg uit Nederland, Joey Dyser met 100 Years. En ik heb even een blik geworpen op de thermometer hier buiten de studio in Hasselt. Temperatuur op dit moment is een goede 8 à 9 graden. En het zal vandaag niet warmer worden dan een graad of 11 vanaf rond een uur of 1 vanmiddag. En het zou dan ongeveer ook nog eens gaan regenen. Dus je zal voor minder gaan wegdromen van je eiland in de zon. Zo'n 4,5 vlieguren van hier, ergens in het midden van de Atlantische Oceaan. Temperatuur die vandaag voorspeld wordt, daar is 27 graden. Dus als ik er morgen niet ben, dan weet u waar ik zit. Of zullen we toch maar komen? Allee, ik zal even solidair met u zijn. Dus we zijn er terug om 9 uur morgen voor Espresso. Leuke dag nog!

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Al maar meer van ons loon gaat naar wonen, dat stelt Bouwfederatie M-Build vast. Het gaat vooral om de huur- of leningkosten en de energiefacturen. Wie alleen een huis of appartement huurt, geeft zelfs gemiddeld 55% van zijn inkomen aan wonen. Dat is onder meer het gevolg van de stijgende rentes op leningen en de hoge energieprijzen. Op de E34 in Lille is gisteren een motorrijder van 28 verongelukt. Over de precieze omstandigheden is niet veel bekend. En bij 3 andere ongevallen op dezelfde plaats raakten nog eens 12 mensen gewond. Dat gebeurde allemaal tijdens een extreme hagelbui. Die zorgde voor een dikke ijslaag van 2 centimeter op de rijweg. De hulpdiensten moesten de snelweg een hele tijd afsluiten. Pas rond 11 uur gisteravond kon het verkeer er weer door. In Sint Maartenslatum mag kinderdagverblijf het knuffelhuisje maandag weer opengaan. De crèche sloot 4 maanden geleden nadat een baby er een zware schedelbreuk had opgelopen door een val uit een hoogslaper. Die was niet goed gesloten. Dat de crèche nu weer open mag is opmerkelijk, want de laatste 1,5 maand liepen nog 3 klachten binnen. Volgens het agentschap Opgroeien hebben de uitbaters genoeg maatregelen genomen om alle gebreken weg te werken. De baby herstelt nog altijd en krijgt slaapmedicatie. China pleit voor een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die belangrijke doorvoerroute voor olie en gas is al weken geblokkeerd. Daardoor zijn onder meer diesel en benzine fors duurder geworden. Vandaag is het de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. Een duikongeval in de Malediven heeft aan 5 Italianen het leven gekost. Het zou onder meer gaan om 3 wetenschappers van de Universiteit van Genua. Ze doken gisteren zo'n 50 meter diep om grotten te verkennen, maar kwamen niet meer boven. 1 lichaam is intussen teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies misgelopen is. We krijgen eerst opklaringen, later neemt de bewolking opnieuw toe, gevolgd door buien. De temperatuur stijgt tot zo'n 13 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten en wordt het een graadje zachter.
1: Lunchbox. De weetjestrommel.

Ze waren met z'n vijf in der tijd. Dave D, Lucy, Becky, Mick en Thitch op Ludo. En oké, alles goed? Zeker weten, goedemorgen. Verlengde weekend, we bevinden ons er middenin. Dit is de brugdag, 15 mei. Velen zijn aan het werk, andere mensen hebben de mooie brug gemaakt. Genieten er met volle teugen van. Zullen wij samen van de muziek genieten van Radio Ludo tussen 10 en 12 hier in Lunchbox? En ook wilst weetjes bovenhalen, bijvoorbeeld hoe we vandaag Rick van Steenbergen herdenken. Gaan eens kijken in Hasselt wat er te beleven valt. En het is de dag van het gezin vandaag, ook meer daarover. En nu naar Nederland met Wonnie en José.

15 mei, dit is de internationale dag van het gezin. Vandaag staat het gezin als basis voor de samenleving centraal. De dag is ingesteld door de Verenigde Naties. Gezinnen spelen een belangrijke rol in opvoeding en steun. En verschillende gezinsvormen worden erkend en gewaardeerd vandaag. Deze dag benadrukt balans tussen werk en privéleven. Maar ook armoede en gezinsbeleid worden besproken. Want sterke gezinnen dragen bij aan stabiele samenlevingen. Internationale Dag van het Gezin, 15 mei.

Check www.desquarekermt.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Zou ze pas gedacht hebben dat de ijsjeskar voorbij kwam, maar dat was het dus niet. Hè. Het was die song van Frank Mills met de Music Box Dancer. Hier op Luto, deze ochtend. Zo dadelijk herdenken wij coureur Rick van Steenbergen. Meer over het leven en het sterven van Rick van Steenbergen op 15 mei. Straks nu nog eens Carlos Santana.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag, 15 mei, herdenken wij Rick van Steenbergen. Het was een Belgische coureur die in 2003 op 78-jarige leeftijd overleed. Van Steenbergen wordt beschouwd als een van de grootste renners uit de wielergeschiedenis. Hij was vooral succesvol in het eendagswerk en werd 3 keer wereldkampioen op de weg. Rick van Steenbergen won talrijke klassiekers en stond bekend om zijn sprintkracht en zijn veelzijdigheid. Hij boekte overwinningen in prestigieuze koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix. Tijdens zijn carrière behaalde hij meer dan 300 zegens, wat hem tot een van de meest succesvolle wielrenners ooit maakte. Rick van Steenbergen blijft een legende in de Belgische en internationale wielersport. Vandaag 15 mei herdenken wij het overlijden in 2003 van Rick van Steenbergen.

Hier kan ik nog extreem mee van genieten van Eamon Corner. De band werd genoemd naar een eet- en drankgelegenheid in Cardiff. De Eamon Corner, waar Dr. Rock iedere zondag zo plaatjes uit de Verenigde Staten draaide. En zo is het allemaal begonnen met Eamon Corner en een van de sterkste liedjes van toen, Hello Susie op Ludo. Richting 22:30 met Tony Rich Project.

Gary Puckett, een Union Gap en Lady Willpower, een van de sterkste songs van die band in der tijd. Natuurpunt Hasselt Zonhoven nodig je morgen zaterdag 16 mei van 9 tot 16 uur uit voor een stardag natuurbeheer in het natuurgebied Kiewit. Tijdens deze dag maak je op een laagdrempelige manier kennis met natuurbeheer en help je actief mee om de natuur een duwtje in de rug te geven. Er is voor ieder wat wils, van lichtere taken zoals het verwijderen en oprollen van oude prikkeldraad en het wegharken van strooisel om heide uit te breiden, tot wat zwaarder werk zoals het vrijstellen van jonge inheemse bomen. Samen zorgen we ervoor dat de natuur zich beter kan ontwikkelen en leer je ondertussen andere geëngageerde vrijwilligers kennen. Start dus om 9 uur met werken in de natuur, om 12:30 lunch, om 13:30 natuureducatie door de werkgroep Insecten en afsluiten doen met een drankje om 16:00 in de namiddag. Morgen zaterdag 16 mei samenkomst om 9:00 aan het bezoekerscentrum te Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt.

0: Elvin Stardust die scoorde in de eerste helft van de 70s waanzinnig grote hits, met onder meer Pretend en ook My Cockatoo, liedje dat we nu nog eens hadden uit 1973 van Elvin Stardust. Je suis venu te dire que je m'en vais. We kennen het in de versie van de Vlaamse Jules Lemaire, maar ook het origineeltje komt van meneer Serge Gainsbourg.
1: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là, on est pour rien changer.

He's So Fine, The Chiffons, ook al een song uit 1963. Ze waren bijzonder populair trouwens in de 60s, die Chiffons. En mag er hier nog wat vrolijkheid van Gilbert O'Sullivan? Want als je die man in de buurt hebt, dan weet je dat dit muziek met klasse is, hè? O'Sullivan in Oowakadoo Wakaday.

We hebben de song genomen uit het verzamelde werk van Gilbert O'Sullivan. Hoe wakadu, wakadé, tot bijna 11 uur op Radio Ludo. Zo, regionieuws van 11. En hier tot 12 uur nog Lunchbox. Ook op deze verlengde vrijdag. Dit mooie verlengde weekend. Deze brugdag, zoals we die noemen. Randy Crawford naar 11 met de Wind Song.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Makka Club in Hasselt sluit met onmiddellijke ingang definitief de deuren. Dat maakte de muziekclub bekend via sociale media. Alle geplande concerten en activiteiten worden meteen geannuleerd. De club kampte al langer met zware financiële problemen en een schuldenberg van meer dan een half miljoen euro. Artiesten klaagden de voorbije weken ook over onbetaalde vergoedingen en verschillende concerten waren al geschrapt. De sluiting van de muziekclub zorgt voor teleurstelling bij veel muziekliefhebbers in Limburg. Het zwembad van Hengeloef in Houthane-Hellichteren mocht gisteren opnieuw volledig openen voor het publiek. Na verschillende controles bleek dat de waterkwaliteit in alle 6 baden aan de normen voldoet. Burgemeester Alain IJzermans gaf daarom groen licht voor de heropening. Wel loopt nog een apart onderzoek naar mogelijke betonrot in het zwembadcomplex. Vandaag blijft het nog altijd fris voor de tijd van het jaar. We moeten de hele dag rekening houden met mogelijke buien. Temperaturen tussen 3 en 13 graden. Zaterdag in de voormiddag nog kans op regen en buien. In de loop van de namiddag opdrogend. Maximaal 14 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Het Verenigd Koninkrijk won Eurovisie 1970 met Dana. En All Kinds of Everything, het is 11:04 intussen en er is Eurovisie koorts. België gaat door naar de finale van het Eurovisie Songfestival 2026. Volgende week dan is er opnieuw een preselectie, midden in de week. En om zaterdag, volgende week zaterdag, dan dus de grote finale van het Liedjesfestival 2026. Een behoorlijk controversieel Liedjesfestival dit jaar. Tot 12:00 nog Lunchbox met Anita Meijer uit Nederland. We hebben liedje van de Small Faces en zelfs Toto Cotugno. We gaan eens kijken in de tijd met een nieuwsfeit dag op dag in 1940. En in de weetjestrommel hebben wij het over broodkruimels. En de krant zo dadelijk met dark scams, want ook dat bestaat. Maar dat is voor zo.

Opvallend nieuws uit de krant. Een onderzoek van de BBC heeft een schokkende praktijk rond zogenaamde dog scams blootgelegd. Criminelen zouden honden opzettelijk mishandelen om medelijden op te wekken bij het publiek. Beelden van de dieren worden vervolgens online gedeeld om donaties te verzamelen. Volgens het onderzoek gaat het om een georganiseerde en winstgevende fraudepraktijk. De dierenrechtenorganisaties spreken van pure uitbuiting en dierenleed. Donateurs denken vaak dat ze helpen terwijl het geld bij oplichters terechtkomt. Experts waarschuwen om enkel te doneren aan erkende organisaties. Ook sociale mediaplatformen liggen onder vuur vanwege gebrekkige controle. De BBC roept op tot strengere maatregelen tegen deze praktijken. De onthulling leidt wereldwijd tot verontwaardiging en oproepen tot actie bij zogenaamde dog scams.

0: Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Heel erg mooi, hè? Toto Cotugno, even zijn rustige liedjes in der tijd. Cantando, naast Insieme, waar hij Eurovisie mee won. En ook met L'Italiano bijvoorbeeld, scoorde dit wel ook heel erg hard. Was een liedje uit 1990 van Toto Cotugno. Terug naar 1940, straks op 15 mei, met een nieuwsfeit.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in gebeurtenissen vandaag op 15 mei 1940. Toen gaf Nederland zich over aan Duitsland. De capitulatie volgde na hevige bombardementen, vooral op Rotterdam. De koningin en de regering waren al naar Londen uitgeweken. Nederland werd bezet door Nazi-Duitsland en de bezetting duurde tot 1945. Het was een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. De dag wordt nog steeds herdacht in de geschiedenis. De capitulatie van Nederland, 15 mei 1940.

Men zegt wel eens, het komt voor in de beste families en dat is het ook. Hè. Elke familie heeft zo zelfs een schandaaltje die je graag wegstopt. Eigenlijk nergens voor nodig. We hebben allemaal wel ons goede en ons minder goede kanten. Scandale dans la famille, Sacha Distel. En het mocht toen in de 70s wel eens bezongen worden. Ik kan me nog herinneren dat mijn grootmoeder in der tijd alle liedjes, alle plaatjes, alle 45 toeren vinylplaatjes van Sacha Distel in de platenkast zitten had. De Small Faces, daarvoor nog eens bij Ludo. En nu werk van Niels Sedaka. Con un beso.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

In tegenstelling tot heel wat Nederlandse artiesten uit de jaren 70-80 had Anita Meijer geen artiestennaam. Dit was gewoonweg haar echte naam, Anita Meijer. En Why You Tell Me Why kwam uit de discotijd, maar een heel erg grote hit in de Lage Landen en zelfs verder buiten trouwens. En dit komt ook uit Nederland, de Pipkins. That's right.

schitterende. De Pupkins, Gimme That Thing, alsof dat nog niet duidelijk mocht zijn. De weetjestrommel over broodkruimels die rondzweven in de ruimte, stel je voor. Dat is voor straks. Hier nog eens genieten van de Rinky Dink. En het zit allemaal tijdens dit verlengde weekend een beetje in een vrolijk sfeertje met Dave Baby Cortez.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Op de middag mag het in de lunchbox in de weetjestrommel ook eens over broodkruimels gaan. Het is nu eenmaal middagpauze. In de ruimte zweven broodkruimels rond omdat er geen zwaartekracht is. Dit kan gevaarlijk zijn, want kruimels kunnen in gevoelige apparatuur terechtkomen en storingen veroorzaken. Daarom nemen astronauten liever tortillas mee. Die laten geen losse kruimels achter en zijn makkelijker te eten in gewichtloosheid. De NASA experimenteerde zelfs met speciale ruimteborden, maar tortillas bleken toch de beste oplossing. Zo blijft de ruimte schoon en

Heel mooi, fijngevoelig gitaarwerk van de band Rum met de flik flik op Pluto. Een van de vele instrumentale liedjes uit die tijd dat de instrumentaaltjes nog echt hoogdagen vierden. Hè? En dan is het naar Frankrijk met Christophe. Hier is de monsterhit, wereldhit Aline.

Franse chansonnier Christophe met Aline zijn allergrootste topzang ooit. Straks om 5 uur in de vooravond dan komt Koen Bachs langs met Hallo Limburg uit een thuistips uit onze provincie met uiteraard de grootste evergreens erbij. En nu nog, morgen ben ik de bruid van Willeke Alberti naar het middag.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De correctionele rechtbank in Tongerborg-Loon heeft 42-jarige Kurt Brunenberg veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn ex-partner Sabine Hoeben uit Kinrooi. De man bracht haar in september 2024 met 14 messteken om het leven in haar woning, nadat hun relatie was stukgelopen. De jury oordeelde dat er sprake was van moord met voorbedachte raden, maar hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad en getoond berouw. Voor de feiten riskeerde Brunenberg oorspronkelijk een levenslange gevangenisstraf. Het Ursulinenklooster in Sint-Truiden staat te koop met een startpot van bijna 2 miljoen euro. Het historische kloostercomplex wordt aangeboden via een online vastgoedplatform en telt zo'n 50 kamers op meer dan 4000 vierkante meter. Het gebouw heeft een beschermd statuut en ligt in de UNESCO-bufferzone rond het stadhuis en het Belfort van Sint-Truiden. Volgens de makelaar hebben zich intussen al geïnteresseerde kopers gemeld voor het voormalige klooster. Vandaag blijft het nog altijd fris voor de tijd van het jaar. We moeten de hele dag rekening houden met mogelijke buien. Temperaturen tussen 3 en 13 graden. Zaterdag in de voormiddag nog kans op regen en buien. In de loop van de namiddag opdrogend. Maximaal 14 graden.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wils. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Amerikaanse president Trump heeft China weer verlaten na zijn staatsbezoek daar. Zijn vliegtuig Air Force One steeg kort voor 9 uur op in Peking. Trump zegt dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met president Xi en dat China beloofd zou hebben om geen militair materieel meer te leveren aan Iran. China roept op tot een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en vraagt om de straat van Hormuz zo snel mogelijk te heropenen. In Congo is opnieuw een ebola-uitbraak vastgesteld. De getroffen regio is Ituri, een afgelegen provincie aan de grens met Oeganda. Er zijn minstens 200 besmettingen gemeld en 65 sterfgevallen. Het virus is heel besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een heel dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft ze niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Het Belgisch voetbal is vanaf volgend seizoen ook te zien vanaf telecomprovider Orange. Na overeenkomsten met Telenet en Proximus heeft rechthouder DAZN ook een derde deal afgesloten, met Orange dus. Daarin zitten naast het Belgisch voetbal ook enkele Europese competities en bekers. Na de bekerfinale gisteren tussen Union en Anderlecht zijn minstens 300 zitjes in het Koning Boudewijnstadion vernield. Dat gebeurde in de Anderlecht-tribune. Er is ook schade op andere plekken in het stadion. De stad Brussel berekent de kosten en stuurt de rekening naar de verantwoordelijke club. Vorig jaar liep de schade na de finale op tot 70.000 euro. Anderlecht verloor gisteren de bekerfinale tegen Union met 3-1. De zon verdwijnt stilaan achter de wolken en het kan gaan regenen. Maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst opklaringen, daarna wisselend met kans op een bui. Het is dan hoogstens 14 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het regioradio nieuws.
4: Greenyard Mosaic heeft woensdag zijn landstitel uitgebreid gevierd met een ontvangst op het stadhuis en een supportersfeest in de Steengoed Arena. Na een lange feestnacht verschenen spelers en staf met kleine oogjes, al klonk het lachend dat ze het niet laat, maar vroeg hadden gemaakt. Burgemeester Gunther Haaldermans noemde de club de trots van de Maaskant en prees de verbondenheid tussen stad en ploeg. Voorzitter Jos Fransen ziet de titel als een nieuwe stap in de sterke samenwerking tussen de club en de stad Mazeik. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt komende weken op 5 plaatsen in Limburg het asfalt. De werken vinden plaats in Diepenbeek, Sint-Ruiden, Heusden-Zolder, Bilze-Hoeselt en Herk de Stad. Op verschillende locaties worden wegen tijdelijk volledig afgesloten en gelden omleidingen voor auto's en fietsers. Volgens AWV gebeuren de meeste werken 's nachts om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe asfaltlagen moeten zorgen voor veiliger en duurzamere wegen in de provincie. Vandaag blijft het nog altijd fris voor de tijd van het jaar. We moeten de hele dag rekening houden met mogelijke buien. Temperaturen tussen 3 en 13 graden. Zaterdag in de voormiddag nog kans op regen en buien. In de loop van de namiddag opdrogend. Maximaal 14 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de grote Kemmelbeek in de Westhoek zijn extreem hoge concentraties van het omstreden middel oxamiel gevonden. Dat is een stof om insecten weg te houden van gewassen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen omdat oxamiel schadelijk is voor dieren en mensen. De stof is sinds 3 jaar verboden in de professionele landbouw. Volgens de watergroep is het drinkwater in de regio wel nog altijd veilig. Vlaams minister van Omgeving Broens veroordeelt de illegale lozing en wil de verantwoordelijken zo snel mogelijk opsporen en bestraffen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een criminele bende die bedorven frituursnacks naar ons land smokkelde. Honderden kilo's vlees zijn in beslag genomen. Het gaat onder meer om curryworsten en Mexicano's. De politie onderschepte ook tienduizenden euro's cashgeld. De feiten kwamen aan het licht nadat verschillende frituren een slechte beoordeling kregen van de voedselinspectie. Het dodental van de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De Russen vielen in totaal 12 districten in de hoofdstad aan. In 1 daarvan is een flatgebouw van 9 verdiepingen volledig vernield. De Oekraïnse president Zelensky heeft er bloemen neergelegd. In Kiev is er vandaag een dag van rouw. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar huis na zijn staatsbezoek aan China. Hij nam vanmorgen afscheid van zijn ambtgenoot Xi Jinping. Volgens Trump hebben de 2 een geweldig handelsakkoord gesloten. China zou ook beloofd hebben dat het geen wapens meer zal leveren aan Iran. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De autoriteiten vermoeden dat het om bultrug Timmy gaat. Die werd onlangs vrijgelaten in de Noordzee na een reddingsoperatie. Een test moet daarover uitsluitsel brengen. Het is en blijft wisselvallig met af en toe buien en frisse maxima voor de tijd van het jaar. Rond 13 graden. Morgen krijgen we eerst enkele opklaringen. Later neemt de kans op buien opnieuw toe bij een graad of 14.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

leed en alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

vleugels ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen bij elke beweging. Dus lieve kind ook deed, hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen. Ons

0: Ach, laat maar waaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De correctionele rechtbank in Tongerborg-Loon heeft 42-jarige Kurt Brunenberg veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn ex-partner Sabine Hoeben uit Kinrooi. De man bracht haar in september 2024 met 14 messteken om het leven in haar woning, nadat hun relatie was stukgelopen. De jury oordeelde dat er sprake was van moord met voorbedachte raden, maar hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad en getoond berouw. Voor de feiten riskeerde Brunenberg oorspronkelijk een levenslange gevangenisstraf. Het Ursulinenklooster in Sint-Truiden staat te koop met een startpot van bijna 2 miljoen euro. Het historische kloostercomplex wordt aangeboden via een online vastgoedplatform en telt zo'n 50 kamers op meer dan 4000 vierkante meter. Het gebouw heeft een beschermd statuut en ligt in de UNESCO-bufferzone rond het stadhuis en het Belfort van Sint-Truiden. Volgens de makelaar hebben zich intussen al geïnteresseerde kopers gemeld voor het voormalige klooster. Vandaag blijft het nog altijd fris voor de tijd van het jaar. We moeten de hele dag rekening houden met mogelijke buien. Temperaturen tussen 3 en 13 graden. Zaterdag in de voormiddag nog kans op regen en buien. In de loop van de namiddag opdrogend. Maximaal 14 graden.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Zin in een bruisend buurtfeest? Kom dan op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur naar het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Met stijlvolle live muziek, leuke marktkraampjes, een hapje en een drankje, optreden van de Japanse drums van Taiko en een modeshow met Maddy's Mode. Voor ieder wat wilt. Kom met vrienden, familie of buren naar het buurtfeest op het binnenplein van het Ursulinehof aan het Oude Stadhuis in het centrum van Hasselt. Op vrijdag 29 mei van 16 tot 20 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de grote Kemmelbeek in de Westhoek zijn extreem hoge concentraties van het omstreden middel oxamiel gevonden. Dat is een stof om insecten weg te houden van gewassen. Natuurorganisaties maken zich grote zorgen omdat oxamiel schadelijk is voor dieren en mensen. De stof is sinds 3 jaar verboden in de professionele landbouw. Volgens de watergroep is het drinkwater in de regio wel nog altijd veilig. Vlaams minister van Omgeving Broens veroordeelt de illegale lozing en wil de verantwoordelijken zo snel mogelijk opsporen en bestraffen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een criminele bende die bedorven frituursnacks naar ons land smokkelde. Honderden kilo's vlees zijn in beslag genomen. Het gaat onder meer om curryworsten en Mexicano's. De politie onderschepte ook tienduizenden euro's cashgeld. De feiten kwamen aan het licht nadat verschillende frituren een slechte beoordeling kregen van de voedselinspectie. Het dodental van de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zijn ook 3 kinderen. Zo'n 70 mensen raakten gewond. De Russen vielen in totaal 12 districten in de hoofdstad aan. In 1 daarvan is een flatgebouw van 9 verdiepingen volledig vernield. De Oekraïnse president Zelensky heeft er bloemen neergelegd. In Kiev is er vandaag een dag van rouw. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De autoriteiten vermoeden dat het om bultrug Timmy gaat. Die werd onlangs vrijgelaten in de Noordzee na een reddingsoperatie. Een test moet daarover uitsluitsel brengen. Het is en blijft wisselvallig met af en toe buien en frisse maxima voor de tijd van het jaar, rond 13 graden. Morgen krijgen we eerst enkele opklaringen, later neemt de kans op buien opnieuw toe bij een graad of 14.

dat was hem, Demis Roussos. En dat in deze Goodbye, My Love, Goodbye. En hij zegt gedag en wij zeggen van harte welkom hier bij Radio Ludo. Het is tijd voor de vrijdagse Hallo Limburg in dit verlengde weekend met heel wat fijne muziek. Zometeen is dat van Engelbert Humperdinck en 10 Guitars.

Nou, de man toerde eerder nog rond met zijn afscheidstournee. Dat was The Last Waltz for Well. En nu toert hij opnieuw de wereld rond met de Celebration Tour. En dat ter ere van zijn, jawel, 90ste verjaardag. Dat was Engelbert Humperdinck in deze 10 Guitars.

het is de man die hier bij ons vooral bekend werd met die mega-hit Santa Maria. Roland Keizer, en dat hier in Frei, das heißt allein. En nu naar Jefflin en zijn Electric Light Orchestra.

Ja, dit was niet kunstmatig, maar echt het volledige orkest onder leiding van Jeff Lynne, die Electric Light Orchestra. En Bilze Centrum staat deze maand opnieuw in het teken van kunstkijkers. En dat is het kunstparcours waarbij lokale handelaars hun etalages openstellen voor kunstenaars uit Bilzen-Hoestelt en de ruime regio. Deze zesde editie brengt werk van een zestigtal kunstenaars samen, onder meer in vitrines, winkels en horecazaken verspreid over het stadscentrum. En daarnaast loopt er nog in de voormalige brandweerkazerne de groepstentoonstelling. En die kan je gaan bezoeken nog tot 31 mei en is gratis toegankelijk op vrijdag van 17 tot 21 uur en in het weekend van 14 tot 18 uur.

donker. Hij kneep de katjes bij nacht. Hij kneep ze bij nevel, bij sterrengeflonker. Hij kneep ze, maar kneep ze zacht. En was er eens eentje dat weende of riep, geen mens die het hoorde of zag. Boer Bavo kneep katjes in het geniep en ploegde zijn veld bij dag. Boer Bavo was lid van de kerkfabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

0: flonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, bavo ijverde dag en nacht.
1: Dit is Ludo, Limburg's leukste evergreens.

een leuke plaat van Lobo. En dat in deze The Caribbean Disco Show. En de stad Genk gaat het natuurbeheer uitbreiden door een gebied van 22 hectare professioneel over te dragen aan Natuurpunt. Daarover zometeen meer.

Dat lijkt wel een of andere komisch duo. Skip en Flip hier bij Radio Ludo in deze Cherry Pie. En de stad Genk draagt 122 extra percelen over aan Natuurpunt voor Natuurbeheer. Ja, de gemeenteraad keurt binnenkort die overdracht goed van die extra percelen aan Natuurpunt voor onder meer het natuurbeheer in de Maten, Klotbroek en de Stiemervallei. In totaal gaat het om 20 hectare die aansluiten op bestaande natuurgebieden en dus onder professioneel beheer komen. Nu door percelen samen te brengen in één beheerplan vermijden ze versnippering, verloopt het beheer efficiënter en vergroten ze en beschermen ze de ecologische waarde van deze gebieden op lange termijn.

0: Morocco, -3 degrees by winds. Vienna, 0.
1: Dat was het duo Kiki en Pearlie in deze Patrick Moncherry. Nog een paar muzikale gebeurtenissen uit de tijd op deze 15e mei, onder meer in 1963, want dan breekt de legendarische singer-songwriter Bob Dylan door met zijn invloedrijke tweede studioalbum The Freewheeling Bob Dylan. Dat bevat een paar tijdloze protestnummers, zoals Blowing in the Wind en uiteraard ook Hearts Rain's Gonna Fall. In 1985 lanceert Prince een klassieker met Raspberry Beret en in 1971 breekt Marvin Gaye meteen door naar de nummer 1 in de Amerikaanse hitparade met deze toch wel veelbewogen song What's Going On?

Ja, populaire zanger ook bij ons in Vlaanderen trouwens. Dat was Nick McKenzie en Juanita. Straks deel 2 van deze Hallo Limburg. Dit is nog Marty Robbins en El Paso.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens drie minderjarige verdachten opgepakt. Twee van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Matt Sells is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn vierde wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
1: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
0: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de zevende rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna drie minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de derde rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.
2: Your attention, please.

Ja, toch wel bijzonder vrolijke plaat op deze vrijdagavond. Kwam van Down samen met Tony Orlando in deze Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Ja, en fijn dat je luistert naar Radio Ludo. We doen het nog 1 uurtje op deze vrijdag in Hallo Limburg. En strakjes een paar muzikale feiten van deze 15e mei. Maar eerst deze muziek van, jawel, Dalida en Gigi Lamoroso. MUZIEK

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

Nou ja, dat was Dani daar in Gigi L'Amoroso. Uiteraard kijken we ook een beetje rond in onze mooie provincie wat er allemaal te gebeuren staat dit weekend. Maar eerst nog wat muziek van The Fortunes en Here It Comes Again.

vraag van Benny Nijman, of ik je terug kan zien. En de lente toont zich op haar mooist tijdens een begeleide dagvlinderwandeling in Peer. Want samen met gids Sam Gielen trek je daar de natuur in en leer je verschillende soorten dagvlinders herkennen. Onderweg maak je kans om de zeldzame veldparelmoervlinder te spotten. Een opvallende vlinder met oranje, witte en zwarte accenten. Ook dagpauwogen, citroenvlinders en oranje tipjes laten zich dan volop zien. En die wandeling vindt morgen plaats van 14 tot 17 uur. In de omgeving van de Dorpstraat in Peer. Deelname is volledig gratis.

The Platters. En dat waren ze in deze Crying in the Chapel. En dan naar het Zone Zuid Festival, want dat keert terug naar Genk en het biedt 2 dagen vol plezier. Zowel vandaag als morgen transformeert de weide aan de Melberg in Termien opnieuw tot een bruisend technofeest waar opkomende en gevestigde DJ-talenten uit Limburg de kans krijgen om te draaien op een groot podium. Meer hierover via Facebook en zoek dan naar Zone Zuid Festival.

Ja, het waren inderdaad echte zussen en ze scoorden megahits. Onder meer ook deze hier, Lost in Music. En dat waren die van Sister Sledge. Zometeen gaan we naar de natuurspeurdertjes in de Vallei van de Zwarte Beek. Maar eerst is er Johnny Hallyday.

Je hoorde Chris Andrews hier bij Radio Ludo in deze Yesterday Man. Voor jonge natuurliefhebbers organiseert bezoekerscentrum De Watersnip nu zondag een speelse ontdekkingstocht in de Vallei van de Zwarte Beek. Kinderen tussen 4 en 7 kunnen daar samen met gids Lea Vaas op zoek naar kikkers, salamanders en andere waterdiertjes die al daar leven. Met een speurderspet op trekken de mini-natuurhelden de natuur in voor een leerrijke en avontuurlijke namiddag. De activiteit loopt van 14 tot 16:30 en dat in de Grauwe Steenstraat nummer 7 in Beringen en het is volledig gratis.

Ja, voor Dr. Hoek mocht het toch nog een beetje meer zijn in A Little Bit More. Zometeen gaan we nog even grasduinen doorheen de muzikale gebeurtenissen op deze 15e mei. Maar eerst Guy Mitchell en Singing the Blues.

af en toe is het goed om even om te kijken. En dat deden we ook met deze van de Marmalade in Reflections of My Life. Nog een paar muzikale gebeurtenissen van deze 15e mei. Onder meer in 86 schrijft de band Run DMC hip-hop geschiedenis door het album Raising Hell uit te brengen. Met daarop die crossover hit samen met Aerosmith, namelijk Walk This Way. Het is hun eerste hip-hop album dat meteen ook de platina status behaalt. Op deze dag in 67 ontmoet Sir Paul McCartney, ja, gewezen Beatle dus, de enige echte Amerikaanse fotografe Linda Eastman. Die twee trouwen 2 jaar later en ze blijven samen tot haar dood. En het is de verjaardag vandaag van deze man, Mike Oldfield. Hij wordt 73.

En dat doet hij onder meer morgen in Hitriders en zondag in Chessdag. Wij zijn er maandag weer vanaf 5 uur voor een nieuwe week wat betreft Hallo Limburg. En vandaag ronden we af met deze van de Sutherland Brothers en Quiver in The Arms of Mary. Heel fijn weekend en tot maandag.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart KN Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Iran laat weer meer schepen door via de straat van Hormuz. Sinds het conflict tussen Iran met de VS en Israël controleert Teheran streng de belangrijke vaarroute voor olie- en gastransport. Volgens de Iraanse staatstelevisie krijgen voortaan meer landen toestemming om de zeestraat te gebruiken nadat ze nieuwe Iraanse regels hebben aanvaard. Via de straat van Hormuz passeert normaal zowat een vijfde van de wereldwijde transport van fossiele brandstoffen. Na de schietpartij zondagavond in Kesselo zijn nog eens 3 minderjarige verdachten opgepakt. 2 van hen zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij de feiten raakte een jongen van 17 gewond aan de voet. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn WK-selectie met 26 namen bekendgemaakt voor het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Opvallend, doelman Matt Sells is daar niet bij. Mike Penders is derde keeper naast Thibaut Courtois en Senne Lammens. Ook middenvelder Axel Witsel is er opnieuw bij, goed voor zijn vierde wereldkampioenschap. Je hoort bondscoach Rudy Garcia.
1: Les critères, bien évidemment, c'est la performance sportive avec la sélection nationale, mais aussi bien évidemment en club. Les critères aussi, c'est la complémentarité du groupe, l'équilibre.
0: België start op het WK op 15 juni tegen Egypte. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit gewonnen in de Ronde van Italië, een rit bergop. De Portugees Eulalio verloor bijna 3 minuten, maar hij blijft leider. En Tim Merlier heeft ook de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Merlier is ook de nieuwe leider. Het koelt stilaan af. Vanavond en vannacht gaan we naar minima rond 4 graden. Morgen eerst nog zon, later weer meer kans op regen bij 13 graden. Ook zondag is een bui mogelijk.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voormalig wielerkampioen Jilke Michielsen is overleden. Amper 3 seizoenen geleden was ze nog nationaal kampioene op de weg, de baan en in het tijdrijden. Daarna trof haar een zeldzame variant van botkanker. Michielsen dwong het voorbije jaar massaal respect af door de manier waarop ze met haar ziekte omging. Ze was amper 19. Een man van 27 uit Hechtel-Exel in Limburg moet 7 jaar naar de cel voor het misbruik van een meisje van 14. Hij zette ook 7 andere jonge meisjes aan tot het versturen van naaktbeelden. Daarbij deed hij zich voor als jongen van 17 en eiste hij meer en extremere naaktfoto's. Anders zou hij de eerder gestuurde beelden online zetten. Bovenop de celstraf moet de twintiger €60.000 schadevergoeding betalen. In Wervik in West-Vlaanderen heeft het vrijdagavond gebrand in een appartementsgebouw. 10 mensen is geëvacueerd, 1 flat brandde volledig uit. De bewoonster van die flat, waar het vuur vermoedelijk ontstond, was niet aanwezig, maar moest naderhand medische zorg krijgen toen ze bij thuiskomst zag wat er gebeurd was. De brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren. Volgens Europees grensagentschap Frontex zijn de voorbije 4 maanden 40% minder migranten illegaal de Europese Unie binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat nog om zo'n 28.000 mensen. Als voornaamste redenen ziet Frontex de samenwerking met partnerlanden en de preventieve maatregelen van sommige landen van waaruit migranten naar Europa vertrekken. En voor het eerst zijn in Europa 2 bloedtesten goedgekeurd voor opsporing van de ziekte van Alzheimer. In heel de Unie zullen die mensen met beginnende geheugenklachten al vroeg kunnen testen op de ziekte. Tot nu toe kon dat alleen met een ruggenprik of hersenscan. De bloedtest moet het goedkoper en toegankelijker maken om Alzheimer vroegtijdig op te sporen. Voorlopig zullen enkel gespecialiseerde ziekenhuizen de test gebruiken. In de nacht minima tussen 3 en 6 graden, een bui is niet uitgesloten. Zaterdag af en toe brede opklaringen, maar ook nog kans op neerslag. Maxima tot 14 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.